0: smaak. Maaltijd.
1: Maaltijd.
0: Maaltijd.
2: Maaltijd.
0: Dat doet ieder was eer maakt. Maaltijd.